0: te zel na to svanje.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app van Ajo en Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven-Ajo en Music-app.
3: App hem al.
4: Hallo.
5: Hey, hallo Funky. Pak ik het, hè? Hey, zeg. Bovendien zou ik met een 15 jaar pot op plumbaar maken? Hey, dat is goed voor de kalanka, zeg.

vieren, ik blijf de vrijgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

0: je wilt toch soms geen koeten.
1: En schoenen toch niks te dier. Je drinkt al blinkend papier. Je gooit je ook niet onder doen ver aan de gebied.
2: Ai, mijn manneken toch? We hebben er veilige wijk al in gekocht.
3: Iowan Music.
4: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
3: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ik werd nog graag cool. Op datumert liep ik eens rond.
1: Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is te schrijven, dat is een natte vingerkoets gemoest. Morgen.

0: Mais même brûque plus.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Jij en mijn café?
1: Nee, de neven. En voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Ja, get your hoed af.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg.

De droeve apostel 2015. In het zwet is twee schoen. Alles in zwet. Alles in zwet. Alles in zwet. Alles in zwet. Hey, kameroot, van al dat kleren werden toch wel stijken zot. Waar zing alles liever?

0: gezet. Hé, hey, kameroot, van al dat kleren werden toch wel steken zot. Waar zing alles liever? Veel zwetter.
1: Toch is dat een bureau.

0: zitten, luister ik naar Radio en Music, kruisje gegarandeerd.
1: Radio en Music,
2: 95% muziek,
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoas, en al.
2: Scholletjes.
3: Are you in music?
4: Gedierig

0: Beats. Hoi, Juan Mea.
1: Waarom aan het doen misschien?
0: Op café, blijven hangen.
1: Op café, op welke café?

0: kap als hij nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app. App hem al.

Er ging die op en viel op zijn kop. Allooi door het halve van de boon. En nu ik het zot gedrooid, riep zijn broer derde ooit. Hij

0: een platte tol, tol. Altijd toon hetzelfde liegen. Wie is er hier na de zieke geest en dwoze nap? Trek ze ooit hier op, rap.
1: Energiek, maar ruik niet dik, typeer dan zoosjes, dan is chic.
0: Al dat verwijten trekken wij ons toch niet om. Ge zult beter niet hier in ons schoenen stoon.
1: Mobayot, kamerood, het is

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Penjeraten en dat stinkderp hier wat verder.

0: lop, mas pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
4: Nee, de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De neven Ajo in Music app.
1: App hem al.
5: Ella voor Janet.
6: Ella voor Janet.
5: De dansdag geven wij al het.
6: De dansdag geven wij al het.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.
3: Allee, ons tenetjes en ons teneers. Kom naar een ching. De linjekes waren scharriveerd. Wat linjekes moet je hebben? Kent je in alle kleren? Groot of klein? Smaal en breed? Of een chique madonna? En schoon pinsveer van de rivieren? Oels, banjekes. Je zit hier bij de juiste

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

radio en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo.

by Owen Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.
5: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoevelen.

0: kost. En na meerdere mooie trekken ze...
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: frater, het is een brave gast. Ze gaan hem zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, en trek ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge nooit in zijn kot.

0: gedierig goeie muziek.
1: Echt gebeit in ons chique strijk, bloosterd tijdens het verrol van de wijk. Vertel

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Ruin Music.
1: Echt muziek voor een fichtentebaan.
2: Ik heb een klein probleemje met mijn linkerroeig. Zij voert tegen mijn ander. Hoe ik mijn Johnny kom de mier omhoeg, kroeg die in achter het ander.
3: Pijzen dat onnaverdom loog.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App de mol.

0: gevoel. En roepen school.
1: Miljarden verdomme das. Miljarden verdomme das. Miljarden verdomme das goed.
0: Godverdomme, dat was goed, hè.
2: Zou je dat paard nou ook?

0: Your music.
1: Ah, hier zijn we hier. Hoe zat er van de week, hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal. Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
2: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
1: Veel werk?
3: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuses maken. Stik

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dejagnoem, en steer op de groeite

tetemus roepen we waar doen woes. Want dat volgen het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: Appt hem al.
4: Zijn mannen, jongen. Hier zijn mijn waarden bij de maskers van plezier. Je

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

klang van ons violenloot. Ten het leven wij spelen ons concert.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooiste dat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: muziek. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.
1: Hey!

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: te zullen altijd van jij. Stoot op, stoot op.
1: Ajoen Music.
0: Stoot op, stoot op.
1: Ajoen Music.
0: Stoot op, stoot op.
1: Ajoen Music.

0: ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajoen Music, echt oesters DNA.
2: Dat krijg je nooit kan.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app. App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ene portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.
3: Met de verkiezing kreeg Ilse patat.

0: verdrommelien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: de radio van ons naal.
1: Ik heb mijn lied gelost en ik hoor geen niemand hoort.
2: Lost is dat hoorst niet.
1: Ik heb mijn lied gelost. Ja, ik zwaar hier als vermoord.
3: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: post. En mijn vrouw die heeft dit.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier niet gelost. En ze krooiden al te kleed.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespagen.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Moet je dan toe zijn?

0: was niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zies.
1: Lekt een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sascha Koos.
1: Heet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheten.
2: Ik kon niet wel eens, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
0: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertent in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoesten, hè, dat krusken.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kap als je nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ah.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Dat heb je wel heel erg gehad.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: Tills man är målt kom dit en misstejs nina.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van Olst.

En ja, ze zal in rommen zeren. En ja, ze is perfect. Niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai, ja,

op en neer. Alsjeblieft, ik kan niet meer en door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

maar zo en krap is om mijn balen. Hoe geen tijd om naar mijn werk te gaan. Mijn gebier dat is nogal een schalen.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mijn confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: vroeger was alles goed, maar dat gaat kost me verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doet een schoen omdoen, dat je nog nooit een gezingetje moet in, dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Daar was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, gelijk wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafékes er aan contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd en mijn engewicht. Dat werd één grote familie.
1: Ion Music. 100% Olsch.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kroket.
1: Live van uw terzorgen in Olst, de enige nechten, ajo en music. Wer Ave van Olst.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
2: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetst dan je nou eigen vingers, hè.

0: Ja, dann Ambras es doch nicht mehr her als früher.
1: Ayo Music! Oh!

0: breken.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: IOM Music prezentă radio.
1: Em vana ien, em vana tuie, em vana...

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnaval niet op. En los, er is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Ik zal dat gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Zeg jij, we zijn op.
1: Waar zijn die nog?
2: Mijn oosten zijn al aan het lopen.
3: Dat pijs ik niet, Camaro.
4: Ajoin Music. 100% plezant. 100% oost.

0: trezen er een hond, loeke trezen er een hond, oet oe. Pas een badje doe, loeke trezen er een hoes en een mond, oepen en toe.
1: Maja, over Baja.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

gehoord ons en sprak en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

maar eens op. Ziet hem staan op het balkon met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar Troadogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: Okay. Push the food, push this.
1: Da kanal je more.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

genacht. Van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajo en muziek.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: your music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals.

en van vrede is geboren. Zot van flower power, iedere dag onder de toer.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Wow, wat is de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan de Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen? Kom jong, mocht dat verriet, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: zou wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kalfarisch.
2: Pas op, ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, doe ze je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Een dag de geloester naar Ajoe Music.

0: met die fijne pazen. Elk jaar non-lief jaar kwijt de kribbels in de blok. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn versloten.

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

doe ik mee om dat visje baan. En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes, niet werden vernoemd.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Kijk, een beetje kans gewoon. Wat pas dat de acht poppies van de Mech afkomen. Ga mij overal een beetje kant. En ga mij al eerlijke zelfenige stampte karen. Ik een beetje kant, want ze zijn toch, hè. Ze wat ik zit er al beschopt. En toch precies precies achter. En Tenon, of verdomme, logeer is er ook mooi.
2: Zijn dat de droeven dat er afkomen, hè, met dat groeispel op en een kameel?
1: Moppa hier kieken, de troeven mochten toch als een gegroeide let wel op een camion. Dat is of het om een swish. En toch, zie hier, los hem alles en doe ik. Godverdomme, en toch, steenzolen, die zijn ook altijd goed en.
2: Ah joh, dat is juist, dat is voor wat dat gezegd. Maar Steve doet dan ook mooi met zijn gele pijpenplekkersbus.
1: Ah nee, kom eens je chante, hij staat als zijn pannenstoel. Hij zei dat ze vijf centen knipt.
2: Wie heeft dat gezegd, zegde?
1: Kamisha Chant.
2: Wie zegde?
1: Kamisha Chant.
2: Allee jongens, ik spreek een keer wel ouder. Het zal die veel volk zijn al dan de muziek. Ik verstond je kan niet. Wie heeft dat gezegd?
1: Kamisha Chant!
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4!

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op treiden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: moment dol op pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Laver.
1: The Mole.
0: Laver.
1: The Mole.
0: Laver.
1: The Mole.
0: Laver.
1: The Mole.

0: Are you in music?
1: Vrouw Dajoen. En nou wat dat erop trekt.
2: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Wir haben eine Brücke gepisst.
1: Esterweer! Wat heb je het?
2: Een GMB-café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app. App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
3: Allee, naast tot avond te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
4: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
5: Niks, hè. Dat meid er niet.
4: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
2: En Cosmotwintje Frank.
3: Het is de wachttoren, meneer.
5: Al was nou godverdomme de...

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: kappen, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
5: Meer de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
5: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wer Ave van Olst.
1: Olstenaars!

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolin Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: Ken van Moen.
1: Kapitalisten en andere tisten, allemaal oester is een oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: En luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
4: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.

Flirt is belang, maar flirtjes niet is een vlot. Belang, maar flirtjes niet is een vlotjes. De nieste met de Steve als bermeester. Groeit de kooi, zo'n stoosje, groeit de kooi, zo'n stoosje, groeit.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Yeah.

0: croquet.
1: Esterweer.
2: Wat dat brunt? Een GMB-café.
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Ja, get your hood on.
1: I want music. Amai, mijn frak. Zat in mijn bieken. Kon ervan genieten.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: en Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Doorrijd van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,